0: Dat einde misschien voor hem. Tot de pres. Laat een schiel.
1: Zing je bij hem. Muzika e bukur dëgjohet në radio. Dëgjoj Shqip në 92 FM.